0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

moordenaar. Grote woorden uit een kleine mond. Ik ben de knikker en gehangt eraan, stukjes stront.

Heb je schulden bij niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb je jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lul in zijn kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: VS en Iran hebben een deal. Dat zegt bemiddelaar Pakistan en Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien het vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. De Franse president Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Donald Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. De Amerikaanse singer-songwriter was er op tournee. Hij zou binnenkort ook optreden in Brussel. Bij ons was Oliver Tree vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. Het staat er 3-1. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. In diezelfde groep versloeg Duitsland gisteravond Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Voor de Rode Duivels is dat dan wel sportief een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar wel geleidelijk meer opklaringen bij 21 graden. De rest van de week geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven de 30 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

En het ijs is gebroken. Welkom in de West Express. We begonnen met die Everly Brothers. And I Kissed You. From the 60s. Graham Bunny.

0: geschreven voor de emancipatie van de vrouw. Hij is Supergirl in opvolging van Superman. Je hoort de Graham Bunny. Mike and Katie kiss soon.
1: Oh, honey.
0: Ah, honey. Sugar candy kisses.

Een van de mooiste die ze maakte. Blood, Sweat and Tears and You Made Me So Very Happy. Zodanig gelukkig dat we meteen trekken naar de zon. En Griekenland, hier zijn de Walkers.

0: Sirdaki.
1: The Walkers and My Darling Helena. Zo dadelijk ben je terug met Samantha Fox. Maar eerst krijgen we ook nog uit de lang vervlogen jaren, we zullen zeggen 70, zoiets zeker. En dat is er eentje van Neil Diamond. I Know You're a Man.

In de jaren 60 was een grote hit If You Gotta Go, Go Now. Wel, ik heb de Franstalige versie nog eens terug boven gehaald. Si tu dois partir, de Fairport Convention.

0: zijn ook mensen die betalen om een goede dag te zeggen. Wel, bij ons kreeg je hem zo mee. Halawa van Maarten McNeil, het is weer tijd voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: Met een knipoog naar Wil Luikinga.

Telex binnengekomen van de Western Union. Je hoorde de Searchers. Samen naar de luchthaven. Airport, The Motions.

Zo dadelijk ben je terug met een nummer uit de jaren 80 van Yazoo met Don't Go. Eerst nog een oude van de My Ivy League. De Ivy League met Stassing en Turing.

Tijd nu geworden voor een winnares van het Eurovisie Songfestival. Die tijd ging ze voor Luxemburg. Ook al was ze Grieks van oorsprong. Vicky Liandros, après toi.

0: Geef toe, het blijft goed klinken. Après toi van Vicky Leandros. Het is weer tijd om er nog eens een lap op te geven. Met andere woorden...
1: Let's get ready to rumble!
0: De Equals. Softly, softly.

Equals met een gelederen Eddie Grant. Eén uit een vele hits gekozen, deze Softly, Softly. Samen met Bobby Bloom naar Montego Bay.

Mantico B van Bobby Bloom. Het is weer al bijna tijd om afscheid te nemen. Zeg ik alvast bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Monica Rasker-Benton.

0: West Express.
1: De beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory.
2: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelfs bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïense president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
3: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
2: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
4: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: De beste muziek
6: hoor je hier. Radio Memory. Radio Memory.
7: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

Lekker openen met de King of Pop in de ochtendshow op deze maandag. 15 juni, vrienden. Wees welkom. Ja, we zijn weer vertrokken voor een ganse week ochtendshow hier bij Radio Memory. En ik heb leuke dingen meegebracht. Ik zeg dat altijd, maar...

de radio. De calls hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Zo dadelijk Doe Maar met een hitje van hem. Sinds een dag of twee. Maar eerst de police.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: lekker.
1: Om niet altijd die Duitse versie te draaien. De Engelstalige versie van 99 Red Balloons. Hier bij Memory. En de net voor de fans van Doe Maar Een Plezier Gedaan. Met een sinds een dag of twee. Straks nog meer van die leuke dingen zoals de Pointer Sisters.

natuurlijk. Ja, Pointer Sisters en Jump. Hier bij Radio Memory. Ah, ze straks nog eens een 90s bommetje op u loslaten. Ook lang geleden. Het was je weekend. Beetje leuke dingen gedaan. Wat genoten. Ja, ah, er komt mooi weer aan. En daar kijk ik ook naar uit. En dit is Nick Kershaw. En The Riddle. Deze maandagochtend.

0: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
5: Mesdames, messieurs.

Sister. Deze maandagochtend, Young My Mind. We gaan naar de koffie toe. En ik heb een nieuwe artiest die zijn moment gaat krijgen. En deze week is het een ganse week Gary Hager. En we halen deze boven. Het is nog niet voorbij. Het eerste deel wel, het tweede deel komt er zo aan. Als

0: VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelfs bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïense president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
1: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
0: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

zo lang geleden. Tony Esposito. Je kent de metto, hè? Ja. Wie was er eerst? Bonnie M of Tony Esposito met deze Kalimba di Luna? Wees welkom in het tweede deel op deze maandag.

Black Hands. I love rock and roll. Ja, een goed mankertje. Een knuffelmomentje. En wat voor eentje. Mariah Carey. En dat wondermooie Heroes.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Songs in the Ochtend Show. Pure feel good music, TC. And the Sunshine Band, yo. Shake your body to the ground. Was je weekend? Heb je een beetje een leuk weekend achter de rug? En als het niet zo is, dan ga je binnen een paar minuten helemaal blij zijn. Want dan moet je gewoon even meeneurien en meezingen. En dan komt dat allemaal goed. Ja! Ja! De Ochtendshow. Deze maandag met Cameo. En

0: heb ik je gezegd.
1: Je kreeg spontaan een glimlach. Als je dit nummer hoort, hè? Monty Python. And always look on the bright side of life. Weet je waar ik ook een glimlach van krijg? Van een stevig stukje rock'n'roll in de ochtend. Ja, ja, ja. Met zo dadelijk nog Cliff Richard die eraan komt. Sir Cliff Richard moet ik dan wel zeggen.

staan voor altijd leuke dingen. Circle Bridget en The Word of Sound. The Word of Sound. Straks nog Shania Twain hier bij Memory in de Ochtendshow. Maar

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

maandagochtend. That don't impress me much. Ja, laat het maar een leuke maandag worden. Met heel wat leuke dingen hier bij Radio Memory. Ja, voilà. Dikke drum erop en dan komt het allemaal goed. Will Smith, die heb ik nog hier klaarstaan. En een moment met Gary Hager. En hij heeft

Vorige zomer stond hij nog op een festival hier in Montreal. Mr. Will Smith en Wild Wild West. Dank dat u weer dat goede initiatief hebt genomen. En met mij bent wakker geworden. Morgen doen we dat opnieuw. Ja, ja. La la la la la.

0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagageafhandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory.
4: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Ech. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen maandag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. We gaan er weer een uurtje tegenaan en samen met Gustav Faith in What You Feel, dat hebben we zeker gedaan, alles gevoeld. En nu gaan we een beetje gaan bellen samen met Blondie en wat als je van deze call mee.

0: opstaan. Wakker worden.
1: Peter. Yes. Bobbejaars.
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. Godzijdank. Voor zo'n lange dag.

Het was een beetje vloe voor ons Angela. Ze zag niet zo scherp, denk ik toch. J'en ai bien peur, la suite. Och, arme het meisje. Ik hoop dat het al opgelost is, want we gaan een beetje Gert Verhulst en James Cook op u gaan loslaten. Inderdaad, maar die...

Aspasia met die promises, de beloften, ja, die niet nagekomen worden en altijd maar opnieuw herhaald worden. Ik beloof het wel, maar er wordt niks van nageleefd. Maar nu tijd voor Belle Perez en Jeroen van de Boom, jij en ik.

Was even terug in de tijd met het is van Jack Jones en Take My Heart. En je kent waarschijnlijk nog het melodie van Joe Valli met Neem Mijn Hart. En nu tijd voor Ariana Grande. Thank You Next. Ze gaat een beetje bandwerk gaan doen hier op deze maandag.

Hij was ooit van de Beatles, dit is George Harrison. En dit is zijn eerste soloplaat, Got My Mind Set On You. En dat roept nog even herinneringen op, want wij gaan terug naar 89. En nu tijd voor de Dream Crew. En België wordt blijkbaar wereldkampioen, eens benieuwd.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Het is een beetje Vlaams collectieve erfgoed. Het is van Kreuners en Helpen door de nacht. Gaan we proberen. We gaan ze proberen door de nacht te helpen. Maar ik kan niks garanderen. Maar dat weet je ondertussen wel al. Nu tijd voor Bruno Mars en Risk It All. Gaan we zeker doen, Jan. All in. Waarom niet?

Ja, het blijft toch ook een mooie. Het is van mama's jasje en het is voorbij. Het is uit en het is over en gedaan. Maar we gaan gewoon verder met Barbara Dex en Johannes Gerdard. I've only begun to fight. Die grote hit van Natalia. Luister maar wat ze ervan gemaakt hebben.

0: Ziezo, dat was het weer voor deze maandag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen nog voor je luisteraar bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Bob Seger en Against the Wind. Tot morgen.

0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat

0: 1273 in Geraardsbergen, Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagageafhandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Radio Memory.
5: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

Mooie klassieker was deze van de King of Rock and Roll, Elvis Presley, Return to Sender. Maandag 15 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Tot die tijd ga ik je gezellig meenemen tot 1 uur met nieuwe nummer van You Harris en Drink Rode Wijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij het dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Ook een hele mooie Italiaanse plaat van Huberto Tozzi. We draaiden Ti Amo. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory. Ken je deze nog? Wiltura. Denk je nog wel eens aan...

draaide David Guetta en Akon, Sexy Beach. Zomerse geluiden hier op de radio en ook over zomer gesproken. Deze week gaat het weer heel goed worden in Vlaanderen. Verwachten we wereldtemperaturen tot rond de 30 graden. Einde van deze week. Moet kunnen. Ken je deze? Jimmy Cliff, Jan Jan in the Music. En dan draaien we nog net voor reclame Céline Dion, I'm Alive.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

draaide deze mooie single van DJ Peter Project en To New York hier op de radio. En we blijven eventjes gezellig in New York met Frank Sinatra.

0: Marius Borghoibu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoibu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

zomerse plaat, een paar jaar terug in de tijd. We draaiden Madonna Holiday, maandag 15 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Rudy van Brussel, want ook hij is er straks bij met zijn programma hier. En tot die tijd gaan we zellig maken met nu een van de nieuwe singles van John Dennis en Zondag.

Ook eentje die we van de zolder haalt, zijn we hier op deze maandag bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. We draaien de Drifters en Save the Last Dance for Me. En dat is er eentje van Marco, Tears on Lie. Dan draaien we nog net voor reclame een klassieker van Rod Stewart, I Am Sailing.

0: En For Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Was er eentje terug in de tijd, Millie Jackson. My man is a sweet man. Oh la la la. Op deze maandag 15 juni. De volgende plaat is er eentje van Eddie Smets, de man die je nog kent van Nikita. Maar hij draait een van zijn grootste successen. Jij wil vrij zijn. MUZIEK

0: tussendoor ons programma. Af en toe een Aalsterse carnavalplaats. We hebben vandaag eentje meegebracht van de Witte Fucking Bootjes. En dat is er eentje van Furkel Jack Master Funk. A Love Can Turn Around.
1: We'll never be the same, 'cause you played the...

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaakje, moet Radio Memory met je meenemen. We draaien de Denzel en Pump It Up allemaal hier in ons programma. En dat is een geweldige plaat uit de jaren 80, hè? Lip Sync en The Funky Town.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Waslijntje van Queen. Ons programma aan tafel met Tony van Beveren loopt stilzaam ten einde. Op deze maandag 15 juni, want ook onze volcollega's hier al toekomen. Onze collega Rudy van Brussel. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit, hè? Hij is er straks bij met zijn programma. Ken je deze? Too Unlimited. En we draaien wereldwijd No Limited.

0: Marius Borghoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijby moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die octopussie en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Radio Memory. Hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Opnieuw hier in de hitmix tussen 1 en 3 uur hier op Radio Memory. En het belooft een zeer warme week te worden. En dat gaan we zeker niet voorbij laten gaan. Want vanaf dinsdag gaat het al boven de 20 graden. Woensdag naar de 30 graden. En tegen het einde van de week veel meer. Hier is Carole King. It's

Het is nooit te laat om mooie muziek hier te horen op de radio. Zeker bij Radio Memory. We hoorden net Carole King met It's Too Late. We kunnen een beetje verliefd zijn en dat brengt ons meteen naar het nummer uit 1973 van Kiki Dee met Amoureus. Goedemiddag en welkom in de Hitmix.

ga me zeker niet aanwagen om deze titel uit te spreken, want ik ben er zeker van dat dit niet goed komt. Maar ik kan wel zeggen, dit was Laura Pausini. We gaan het over de liefde hebben. En wat denken jullie daarvan? Van Ed May.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag, Rudy van Brussel.
5: She's crazy like.

Dat mag je wel zeggen, een nummer uit 1976 van Bonnie M. met Daddy Cool. We gaan verder met deze van Cool and the Gang, Ladies Night. En eerlijk gezegd, ik zou eens een vlieg willen zijn op een Ladies Night.

hoorde net Five met You Got The Feeling. Het kan een gevoel zijn van alles en misschien bij deze ook muziek van Radio Memory. Les dance, ja, dansen is zeker niet mijn sterkste kant, maar ik probeer toch altijd het beste van te maken. En trage, dat lukt me nog wel, maar dan moet ik oppassen dat ik niet...

0: Huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Rudy van Brussel.

We hebben al in dit uur al verschillende nummers gehad uit de jaren 70. Maar deze van Leo Sayer die mocht er zeker niet ontbreken met Thunder in My Heart. En ik moet toegeven, ja, enkele weken geleden heb ik gespeeld op een trouwfeest. En dan was er ook mooie samba-muziek.

0: zoals ik al eerder zei, dansen is voor mij zeker niet opzij gelegd. En zeker de samba niet, want dat loopt radicaal verkeerd af.
1: What's so different?
2: Uh-huh.
1: Baby.
2: Say what?
1: What's so different?

0: Marius Borghoibu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoibu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investeringen in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Rudy van Brussel.

gewoon heel gezellig mee te doen hier achter de microfoon. En ja, dat was Pop Music. Daar zijn we het tweede deel van de Hitmix mee gestart. Ik was net iets te laat om afscheid te nemen van het eerste deel. Maar dat maken we zeker goed in het tweede uur met deze mooie plaat van ABBA. Je zal het misschien nog niet direct herkend hebben, maar dit is The Visitors. Een van hun mooie nummers die niet veel gedraaid wordt.

hoorde net een prachtig nummer uit de jaren 80. Deze van ABBA met The Visitors. Ik denk trouwens dat dat een van hun laatste LP's moet geweest zijn. Deze man wordt beschouwd als eeuwig jong, omdat hij altijd een mooie, gladde, mooie huid heeft in zijn gezicht. Ik heb het dan hier over Cliff Richard.

Dat gaan we zeker niet doen. Gaan lopen. Run was dit. Dat was van Emma Bill. Wat zou het zijn als we eens de tijd konden doen stoppen en een blijven ambiance maken? Dat zou pas de max zijn. Maar geniet van deze plaat.

0: archief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker? Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris

0: 25 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Astro.

kan je geloven dat ik dit nummer niet kende van Madonna. Misschien wel een gat in mijn cultuur, maar goed, maar wel een zeer prachtig nummer met Paradise. We gaan een Nederlandstalig nummer draaien. Jawel, het gaat hier over Dominique. En dat is ook een heel prachtig nummer. En ik ben er zeker van dat hij dit opdraagt aan Nicole. Zonder jou ben ik verloren. En ja, hij heeft verschillende mooie nummers. En waarschijnlijk binnenkort een interview hier op Radio Memory met Dominique. Hier is hij dan. Zonder jou ben ik verloren.

Dit was speciaal voor Nicole. Zonder jou ben ik verloren. Een nummer van Dominic. Deze zul je zeker kennen, Queen. The show must go on. En dat is na zijn dood toch ook heel hard gebleken. Ik heb hem ooit gezien in het begin van de jaren 80. Je weet wel, als de film uitkwam, Highlander, met Christopher Lambert.

Dat was Allison, mooie, je kent ze nog wel uit de groep van Yazoo uit de jaren 80. Nadien ging ze op een solo tour, bijvoorbeeld deze prachtige nummer, Week in the Presence of Beauty. Wat dat ook heel populair was, was in de jaren 80 de new wave dat heel veel opkwam. Eigenlijk al beter gezegd eind de jaren 70. Want in de jaren 80 was de new beat geboren. Je weet wel, met de confetti's, met de Sound of Sea. Die krijgen jullie waarschijnlijk nog wel eens te horen een van deze weken hier op Radio Memory. En vergeet niet, als je deze week naar de kust gaat of zo, vergeet niet jouw luidspreker mee te nemen en de app van Radio Memory. Dan kun je zeker genieten van al de mooie muziek dat hier op gespeeld wordt. We gaan luisteren naar A Flock of Seagulls met I, Ryan.

Eerlijk gezegd, ik weet niet wat ik van deze plaat moet denken. Two in a Room and Do What You Want was de titel van deze plaat. Maar dat laten we aan alle verbeeldingen over. Alhoewel deze, ik wil jou kussen en dat ga ik ook doen. Ik neem een afscheidkus van jullie allemaal van de Hitmix. En ik ben er graag volgende week terug tussen 1 en 3.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel. All right.

0: komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory.
5: Hey hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: popmuziek. We zaten in 1979. Nu het past perfect in ons format van muzikatief. Hè? Jawel, het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur hebben we trouwens heel wat pareltjes voor jullie klaarstaan. Niet alleen pareltjes, ook onze 2-in-1 hit. En de nummer 1 hitfeit met Paul Peerlings komt straks langs. Nu terug naar de jaren 80. Dat doen we met New Order en een Bizarre Love Triangle.

Het nummer is in de loop der jaren al een paar keer gecoverd geweest. Dit was de originele versie nog van Eamon Corner uit 68. Hè? Bend me, shape me, any way you want me.

0: tekst van het nummer, dan is het eigenlijk nog altijd heel actueel. Hè? There's too much tension in this world today. En ze heeft gelijk. Hè? Patti LaBelle hadden we hier in Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. En daarvoor keren we terug naar de jaren 60. Want in 1960 hadden de Everly Brothers een hele grote hit met Cathy's Clown. De Nederlandse, of moet ik zeggen Surinaamse band, de Blue Diamonds, hadden er in datzelfde jaar ook een hele grote hit mee. Vandaar onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1.

Jean-Jacques Goldman, de man was immens populair in Frankrijk. En plots in het eerste helft van de jaren 80 was hij ook bijzonder populair in de Nederlanden, in Vlaanderen en Nederland. Met hits zoals Je mag ce seul, je te donne en Elle a fait un bébé toute seule. Dat waren zo'n beetje zijn grootste successen. Hè? Stel voor dat we even de dansvloer op gaan nu. Dat doen we met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Muzikatief.
6: De kortste weg naar 5.

0: Kijk, na al die jaren word ik daar nog altijd heel vrolijk van. Die Outfield, ze kwamen uit Amerika en in de zomer van 1986 scoorden ze deze hit. Het is jammer genoeg bij deze ene hit gebleven, maar wat voor eentje. Dat waren ze nog eens met Your Love in deze aflevering van Muzikatief. Ondertussen zijn we aanbeland aan ons nummer 1 hitfeit. Dat betekent dat Paul Peerlings er weer komen bij zitten is. En hij heeft het over de Small Faces.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De Small Faces werd in 1965 door zanger Marriott opgericht. Steve Marriott had als kind al bekendheid gekregen als acteur, maar met zijn band werd hij pas echt beroemd. De Small Faces werden ontdekt door Don Arden, een van de meest meedogenloze managers in een wereldje dat sowieso niet bekend staat om zijn soepele relaties tussen managers en artiesten. Arden betaalde de bandleden niet meer dan 20 pond per week, maar de onbeperkte aanvoer van drugs maakte veel goed bij de bandleden, of zorgde er in elk geval voor dat ze geen tijd hadden om zich druk te maken over geld. Toen de band in 1967 wilde vertrekken bij Arden, dreigde hij hun ouders op te bellen om te zeggen dat ze al hun geld hadden opgemaakt aan heroïne. De band ging niet in op dat dreigement en vertrok naar Andrew Oldham, de producer van de Rolling Stones. De Small Faces kwamen op Oldham's label Immediate terecht, maar echt veel beter dan bij Arden kregen ze het niet. Weliswaar kregen ze nu 60 pond per week en was er nog meer te roken, maar de band had nog altijd het gevoel niet serieus genomen te worden. Oldham en de band botsten met elkaar bij de release van Lazy Sunday. Het was een onderdeel van een complete plaatkant van een LP over een man die op zoek gaat naar een verborgen deel van de maan. Lazy Sunday was het minst serieuze deel van de plaatkant. En ze vonden Lazy Sunday niet serieus en zeker niet representatief genoeg om als single te worden uitgebracht. Andrew Oldham deed wat een manager in die tijd bijna altijd deed. Hij luisterde niet naar zijn band en bracht de single toch uit. Het resultaat, een nummer 1 hit, zal door de bandleden met gemengde gevoelens zijn ontvangen. We'll be right back.

Ron Palmer. In 1980 ontdekte hij de synthesizer en hij bracht dit nummer uit. Het werd meteen een schot in de roos. Het verhaal van Johnny en Mary hier in Muzikatief. En nu naar Nederland. Dat doen we met Earth and Fire en hun Memories. Muzikatief.

In 1969 werd de groep ontdekt door George Kooiman van de Golden Earring. In 1984 viel het doek definitief over de band rond Judy Kaagman. Alhoewel, af en toe zagen we ze nog eens op televisie. Bijvoorbeeld in de jury van Idol in 2002, 2003, als ik me niet vergis. In ieder geval, dit waren ze nog eens Earth and Fire en hun Memories. En dit is Belgisch. Dit is Machiavel, een Fly.

0: Ik moet toegeven, het is altijd een van mijn favoriete hits geweest van deze band. Jawel, Machiavel en Fly. Daarom is het muzikatief er ook alweer al op voor vandaag. Paul Peerlings die zorgt weer voor onze uitsmijter. Ik ben er graag weer een andere keer. Tot dan.
1: De doorsnee Vlaamse vrouw heeft twee problemen. Ze heeft niets om aan te trekken en ze heeft geen kasten genoeg om het allemaal in te hangen.

0: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio

That's what I like. Ja, inderdaad. Bruno Mars. Wat is er niet aan te liken aan zijn muziek? Wat een creatieve duizendpoot dat deze man is. Het blijft keer op keer genieten van wat hij allemaal uit zijn stem, uit zijn hoofd probeert te toveren. Bruno Mars en What I Like. Een nieuwe week, een nieuwe editie van deze Driver's Seat. Met straks Fool's Garden en Lemon Tree. Maar eerst gaan we er een speciale auto bij halen. Met Modern Talking. Ja, ze hebben ook nog wel andere muziek uitgebracht. Zoals deze Geronimo's Cadillac.

ook nog wel eens een rustige plaats in deze driver's seat, namelijk van Clouseau en Zie Me Graag. Ik hoop dat je straks ook wel iets graag gaat horen over een speciale persoon die ik er even ga bijhalen. Zover zijn we nog niet. Ik heb straks ook nog een plaat van de film Thunderdome klaarstaan. Deze man, de zanger van Simply Red, Mick Hucknall, ondertussen ook al 66 jaar. Wat heeft hij ook prachtige muziek, hè? Met deze Simply Red heb ik nog eens Money's Too Tight to Mention. Dus niet te veel geld uitgeven. Dat is blijkbaar de boodschap.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: En zeker als dat koor erbij komt, ja, dan krijg je wel spontaan de trillingen op jouw lichaam. Je haren gaan recht staan. Deze Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome van de film Mad Max, Beyond Thunderdome. En die dateert ook al van 1985. Ja, zeer diep in de tijd hier in deze driver's seat. Ik heb ondertussen ook nog een plaat dat een beetje zot is. MCB en Daisy D met Crazy.
1: Hit me! Boing.

0: af en toe even meezingen met deze Van McCoy en Soul Cha-Cha. Vandaag wil ik ook een belangrijke dame in de spotlight plaatsen die heel veel heeft betekend voor de Amerikaanse cultuur. Ik heb het namelijk over Carole King. Al vanaf haar 17e schreef ze talloze legendarische hits voor andere artiesten, waaronder nummers zoals Will You Love Me Tomorrow van The Shirelles. We hebben The Locomotion van Little Eva, maar misschien wel haar meest gekende, namelijk You Make Me Feel Like a Natural Woman, gezongen door de fantastische Aretha Franklin. Carole King werd in 2015 door het Kennedy Center gehonoreerd voor haar immense en tijdloze bijdrage aan de Amerikaanse cultuur als een van de meest gevierde singer-songwriters uit de muziekgeschiedenis. Het was voor haar dan ook een enorme verrassing dat de Queen of Soul herself een tribute bracht door Natural Woman live voor haar te zingen. Op dat moment was Aretha Franklin trouwens al hard aan het vechten tegen de kanker die haar gezondheid zwaar aan het aantasten was. Zelfs president Obama pinkte meerdere tranen weg. En daarom speciaal vandaag nog eens die prachtige tribute voor Carole King, live vanuit het Kennedy Center in 2015. Hier is Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Paul Young en Every Time You Go Away kreeg trouwens ook nog een vraagje binnen van... Is zij misschien overleden, Carole King? Nee, nee, nee, hoor. Ze is nog altijd onder de levenden. Ze is wel al een prachtige 84 jaar oud. En ja, we mogen dus nog altijd wel blijven genieten van de muziek... die zij dus echt wel enorm veel invloed heeft over gehad. Straks deel 2 ook van deze driver's seat hier in deze Radio Memory natuurlijk. Straks PhD met die one-hit wonder I Won't Let You Down. En blijf even bij mij staan met deze Ben E. King en Stand By Me. Tot straks.

0: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaat nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

mooi door het leven wandelen. En bij ons is wandelen echt wel iets letterlijk wat wij elke keer doen. Ik met mijn man Ronnie. Dire Straits en Walk of Life. Het is het tweede deel van deze driver's seat op deze maandag 15 juni. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik heb nog fantastische muziek voor jullie klaarstaan. Bijvoorbeeld Beverly Craven met Promise Me. Sheena Easton met For Your Eyes Only. En dit blijft voor mij persoonlijk nog altijd de mooiste plaat van Michael Jackson. 4 minuten en 55 seconden voor deze Earth Song.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Narcotic Liquido hier in deze driver's seat op deze maandag 15 juni. Hou je maar al klaar voor de weerkaarten straks, hè, want we gaan er serieus wat hittegolven doorsturen, denk ik, vrees ik. Voor sommigen misschien goed nieuws, voor anderen zoals mezelf. Ik kijk er niet echt naar uit naar het einde van deze week. Het mag gerust wat frisser zijn. Maar ik heb wel nog straks Master Boy met Land of Dreaming. En nu mag je het licht aanlaten met Belinda Carlisle. En Leave a Light On.

Living in the Land of Dreaming, Master Boy, hier in deze driver's seat. En nu hoog tijd voor dit. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte buien wel toe. De nacht verloopt zachter met minima van 10 tot 15 graden. Morgenochtend gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien of toch wat regen. In de loop van de dag wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt ook nog warmer met maxima tussen 19 en 25 graden. Woensdag is het vooral ten zuiden van Sammer en Maas zonnig. In het noorden wisselen wolkenvelden af met de nodige zon. 'S Avonds klaart het ook dan overal op en maximaal liggen tussen 22 en zelfs al 26 graden. Donderdag overwegend zonnig met maxima die in het binnenland schommelen tussen 27 en 31 graden. Aan de kust, daar gaat het wel ietsje aangenamer zijn voor diegenen die niet tegen de hitte kunnen. Daar wordt het 22 graden. Vrijdag trekt er dan zeer onstabiele lucht vanuit Frankrijk over onze streken. De bewolking is wisselend met af en toe vanaf de ochtend kans op onweersbuien. In de loop van de dag worden de onweersbuien zeker ook intenser. Het wordt drukkend en zeer warm met maxima rond 29 tot zelfs 33 graden. Zaterdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Het wordt dan iets minder heet tot een 29 graden. Dus dat gaat niet echt aangenaam zijn om het nog zacht uit te drukken. En nu, Cher, If I Could Turn Back Time.

0: sturen? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Ivan Plettings.

Het bleef ook bij die enkele hit. Het was, ik vind, effectief wel ook een hit, deze jazz. En The Only Way Is Up. We blijven altijd naar boven kijken. En dat is iets wat je moet altijd doen in je leven. Laten we nog eens afsluiten met een live plaat. Hè. Het is weer even geleden. En met deze gaan we terug naar 4 jaar geleden. Dan stond Steps met een volledig concert ook nog eens in de SSE Arena in Wembley. En dit was nog eens een bewijs van hoe prachtig die stem van Claire Richards is. Ik heb nog Steps klaarstaan met One for Sorrow. Tot morgen.

0: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Avia Partner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Daniel Fontaine. Hilde Bruineel.

0: La la la la la.
1: Mia, Mia, Mia. Ja, maar
0: ze geven toch geen regen op, kan je kwaad?
1: Allee, kom.
0: Ons vraagje van mama was dat, alle zorgen voor morgen.
1: En inderdaad.
0: Goedenavond, we zijn vandaag maandag
1: 15 juni.
0: Ja.
1: En het was een prachtige dag vandaag. Hier en daar een druppelkema.
0: Ja, en het gaat alleen
1: het
0: nog beter, hè?
1: Beter.
0: Hitte, hitte, hitte. Schijnt in Amerika, waar de Rode Duivels moeten spelen, dat het superheet is momenteel.
1: Ja, kijk. Ja, ja. Ze moeten toch voor iets kunnen spelen.
0: Ja, ja, maar de kat van de wever heeft gezegd dat ze gaan winnen, hè, vanavond. Dus,
1: ja, kijk, maar ik geloof niet daar allemaal in. Enfin, aan de ene kant hoop ik dat ze winnen, maar langs de andere kant. Ze zijn al dikwijls mogen naar huis
0: gaan. We zullen het zien. Straks steek ik u op tijd buiten, want ik ga naar de voetbal kijken.
1: Ah ja, oké. Goed, dan ben ik op tijd.
0: Je mocht één time hier kijken als je praat.
1: Ik weet het nog niet, hè.
0: Oké, ja, je zit liever op café met een pintje.
1: Goed, beste luisteraars, jullie kunnen ook vandaag weer bellen.
0: Op ons nummer. Bellen met een telefoon.
1: Ja. 0266-99660. En dan krijgen jullie de zoet gevooide stem van Hilde aan de radio of aan de telefoon.
0: Wat heb jij nodig?
1: Wat dan ook.
0: Wat heb jij nodig?
1: Niks, maar ik wil ook een beetje positief zijn.
0: We moeten meer positief zijn in het leven. Ja. Dat houdt ons recht. En ik heb vandaag, ik zie er goed uit, hè, weer.
1: Ja, heb je sport gedaan?
0: Ja.
1: Oké, dan gaat de speedrap in slaap vallen.
0: Dat is waar. Goed,
1: ik heb een plaatje meegebracht van de Sweet Fox on the Run. En weet je waarover dat plaatje gaat?
0: Nee.
1: Ah, wel, het gaat over een vrouwelijke groepie die in de muziekwereld niet echt te vertrouwen is. En ze gaan de zangers onder elkaar gaan verwittigen van pas op met die madame. Het is een Fox on the Run.
0: En wat is een groepie?
1: Als een eentje die rond de zangers hangt. Je weet, sommige van onze zangers hebben ook zo van die groepies die aan de lippen hangen.
0: Minaressen bedoelde.
1: Nee. Ze denken dat ze minaressen zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Ça va. Nu ben ik mee. Ja, zeg.
1: Voilà, zie. De Sweet Fox on the Run.

0: Fox on the Run. Ja, hier zitten ook veel vossen, hè, maar die pikken de kiekens.
1: Ja, jawel. Het gaat hier eigenlijk over kieken, hè.
0: Ah, gaat over kieken. Ja, mijn Engels is niet zo goed, hè, Daniel. Mijn Engels. Ja. Ik had hier juist een, we waren op zoek naar een plaatje van Touch of Joy. Dat gaan we nog doen.
1: Ja.
0: Maar we kwamen voorbij een plaatje. En,
1: van ik weet, Sergio.
0: Ons Marianne hoort dat graag.
1: Ja.
0: Ja, Sergio. En ik weet niet dat jij die plaat kent, want dat is niet in uw... Ja, in uw planche, zou ik zeggen.
1: Pas op.
0: Maar het is een heel tofke. Super magnifiek.
1: Maar iedereen is hier super magnifiek, hè?
0: Ja. En dus... met een telefoon staat stil. Hallo.
1: Allee, mannetjes, bellen. Voilà, zie ik het.
0: Voilà. De bel gaat erin.
1: Voilà, zie.

0: Maar ik benieuwd dat vanavond ook gaat super magnifiek zijn.
1: Het is af te wachten een keer. Rond Nelven zullen het wel weten,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, maar ik ben zo iemand, als zij achterstaan aan het begin van de tweede time, dat ik zo nogal de neiging heb om een keer te zappen zo naar iets anders.
1: Maar ik
0: en dan hoor ik in één keer van, ah, de Belgen hebben gewonnen. Oei, shit, ik heb best gemist.
1: Ik zap ook regelmatig als het voetbal is.
0: Maar ik ben, als Marianne, dat is een grote fan.
1: Ja, ik heb het gezien, er hangen twee dinges aan haar venster.
0: Ja, maar bij ons ook, hè, daar achter u.
1: Ik heb dat ook al willen zien.
0: En ons Sammeke, wat vinden we van ons Sammeke? Een schoon, hè?
1: Ja, een slug.
0: Ja, heeft ze een sjaal aan van België?
1: Ja.
0: Ja, dat is een echte supporter.
1: Ja, ja.
0: Ik kreeg een telefoontje uit Middelkerken.
1: Ja,
0: en daar zit onze Rudolf samen met zijn aanjakken te genieten van het zonneke. Blijkbaar is er daar nog zon nu.
1: Ah.
0: Ze zijn een paar dagen aan zee. En ik wens jullie heel, heel, heel veel genot ginder aan zee. De temperaturen komen dik in orde, want het wordt warmer en warmer. En aan zee is dat nog wat traaglijker. Is dat toch wat beter?
1: En wanneer tot wanneer zijn ze dan nog?
0: Want
1: ik ga zaterdag naar Middelkerken en omstreken.
0: Ik weet het niet. Ze zitten op een terrasje en ze zaten te genieten en mee te luisteren naar onze radio.
1: Fantastisch.
0: En dat is super tof, hè. En hij vroeg een plaatje van Willy Somers en Naar de Zee.
1: Voilà, Rudolf, speciaal voor jou. Geniet daar van de zee, drink daar een lekkere pint. En ik hoop dat je daar mosseltjes of zo kunt gaan eten. Maar het is juist, jij lust dan niet. Voilà, Willy Somers, Naar de Zee.

0: telefoon van onze kameraad De Geert. En hij vroeg een plaatje van Eddie Smets en Jij wil vrij zijn.
1: Ik hoop dat die gaat starten.
0: Nee, die gaat niet starten, want je moet je knopje aan de andere kant doen branden, dat je groen licht hebt. Dus op assist zetten, Daniel.
1: Ja, voilà.
0: Voilà. Oké, en nu gaat hij starten. Doe maar.

0: Eddie Smits, ja, aangevraagd door Geert.
1: Geert,
0: weet je,
1: inderdaad.
0: Geert die had een maand of een paar weken geleden ook gezongen tijdens een optreden van Eddie Smits. Ik heb daar beeldjes van gezien. Het was best wel leuk. We hebben nog eentje op aanvraag. Ons Rozeken, die vroeg eentje van Yves Renaerts. Mooie rode rozen. De mensen kunnen nog altijd bellen naar het nummer 02-6699-660. Hier hebben we René of Yves Renaerts.
1: Allez.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Hier en Nu van de Romeo's. Hier en Nu, samen met Hilde, presenteren wij de muziekdoos en kan u nog altijd bellen op het nummer 02-6699-660. En dat heeft Silke, haar grootste fan, ook gedaan. Namelijk haar mama. Je weet wel, Silke was zondag aanwezig op interview bij Tony en Hilde. En de mama vroeg: laat de liefde winnen, van Silke.

Laat de liefde winnen van Silke. Mooie plaat. En de liefde moet natuurlijk overwinnen, maar liefde kan ook eindig zijn. Nu, ik had net Franske aan de lijn en die vroeg ook een plaatje voor zijn broer die gezellig op een terrasje zit aan de zee. En het moest zijn laatste nieuwe zijn. Ik hou van het leven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Hocus pocus, iedereen kan toveren, maar mocht ik kunnen toveren, zou ik ervoor zorgen dat alle studenten die nu aan het blokken zijn voor het examen, een goed examen hebben. En ik kijk zo met een lunchoogje naar de voetbalresultaten en ik zie hier net dat de Spanjaarden het niet zo goed doen tegen Kaapverdi. Het is nog altijd 0-0. Ik heb weer een gepast plaatje, toch een beetje Spaans gezien. Hè? Spanish Eyes van Engelbert Humperdinck.

Ja, en van Spanje gaan we naar Nederland, want Nederlanders hebben dat blijkbaar ook niet zo goed gedaan. En deze is speciaal voor, nou, het leerling van mij, Maxence, die zot is van bazaar. En hier heb je ze met Nacht in Amsterdam. Bij deze gaan we ook afscheid nemen van het eerste uur. En ik zie jullie, of jullie horen mij terug, na het tijd zijn van 7 uur.

0: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Avia Partner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycot van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Radio Memory.
2: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

Dansen aan Zee van Bluff. En misschien, Rudolf en Anja, hebben jullie dat al gedaan? Of kunnen jullie dat nog doen? Dansen aan Zee. Onze vriend Kevin die heeft ook gebeld. En die wou er eentje van Larissa. Kleine Vogel. Ik vraag me af waarom dat hij dat gevraagd heeft. Kevin, deze is voor jou.

Voilà, ons Larissa Kleine Vogel. En Larissa, zoals jullie weten, is de meter van onze radio. Ook de volgende is op aanvraag. Martin belde en ze vroeg er eentje van Danny Christian. En wij zijn twee vrienden. Voilà, deze is voor jou. Oeba, oeba, oeba.

Wij zijn twee vrienden. De volgende is speciaal voor mijn buurvrouw Marianne Weber. En toevallig heb ik hier ook een liedje klaarstaan van Marianne Weber. Na regen komt zonneschijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem een

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ja, ik had deze morgen de Engelstalige versie gehoord van Nena en Kim Wilde. 99 Red Balloons. En ik dacht, ja, waarom een keer niet de Duitse versie? De volgende is er eentje van Louis Knoté. Written Inside, waar hij heeft meegedaan aan het Eurosong en een mooie vierde plaats heeft behaald.

0: man, en doe het. Weet je nog wie dat was, Phil Kevin? Dat was die blonde jongen met zijn mooie krulletjes en die op het podium van Tinom te zien aan het dansen was met dat beertje aan zijn gordel. Ik had hem onlangs gezien op Men TV en hij is zijn blonde krullen kwijt.
1: Nu,
0: ja, en een beek zwaarder geworden, maar Johan... Iedereen die ouder wordt, wordt een beetje breder. Hè? Nu, ik kreeg net nog een telefoontje van onze Kevin. Ja, toevallig. Hè? En die zei, ah ja, draaide nog een keer de echte nieuwe plaat van Rudolf. Trouwens, Rudolf had er mij ook al attent opgemaakt. Dus nu de echte nieuwe Ik hou van jou van Rudolf Stevens. Ja.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Fol de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goeie avond.

Santana, een prachtige instrumental. Die kerel die kan toch gitaar spelen. Nu, ik lees hier net bij het laatste nieuws dat Bonnie Tyler ontwaakt is uit haar coma. En dat ze nog wel serieus ziek is, maar ze is al ontwaakt. Ook voor de sportliefhebbers. Het is nu de 88ste minuut in Spanje, Capverde. En het is nog altijd 0-0. Nu, Bonnie Tyler, Lost in France.

Ja, Bonnie Tyler, hopelijk komt het heel goed met haar. Wel, het is tijd om afscheid te nemen. Ik dank jullie voor het luisteren, voor het bellen en het aanvragen van plaatjes. Mij hoor je terug komende vrijdag van 8 tot 10 met Daniel Rock. Ik wens jullie een fijne avond en ook nog een mooie zonnige week toe. En als je buiten gaat, insmeren met zonnecrème. En we gaan stoppen met Wij dansen door de nacht van Laura Lien. Fijne avond en tot hoors.

0: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.

Elkeen een goede avond toegewenst hier bij Radio Memory. 18 uur, nee, excuseer, 20 uur en 8 minuten. En je bent live tot en met 22 uur hier bij Radio Memory met de uitzending Souvenir Souvenir. En we zijn begonnen met Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. 02-6699-660 is het welbekende telefoon van onze studio als je een verzoekje wilt aanvragen. Het tweede nummer op mijn playlist vandaag is een eentje van heel lang geleden. Ik mag dat in feite een echte souvenir noemen. Het is eentje van Claude François, Clo-Clo, met, wat zou het anders kunnen zijn, met Kom, Bapidute.

Dat was er eentje van Andy Borg. Adios, amor. En straks kunnen we samen naar de voetbal kijken. België, Egypte, als ik me niet vergis, de Rode Duivels tegen Egypte. En we gaan waarschijnlijk miljoenen ogen naar de match kijken op televisie. Ik waarschijnlijk ook, alhoewel ik geen vervende voetbalfan ben. Ik ga toch niet kijken vanavond. We gaan naar Miljoen Eis luisteren van Loïc Notet.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht, wij van SOS Wilde Dieren...

Daarnet was het eentje van Afroman met Because It Got High. En je hoort op de achtergrond een instrumentaaltje. Wil zeggen dat mijn verzoeken staan of klaargemaakt hebben voor jullie allemaal. Onze Nief heeft gebeld en die vroeg een mooi plaatje van Mike Brandt. Rien qu'une larme. Daarna heb ik nog enkele verzoekjes voor jullie klaarstaan.

En wel, beste mensen, dat was het eerste. Het tweede is een nieuwkomst. Ik heb nog een derde staan. Klaarstaan voor binnen enkele minuten. Ons Rooske uit Assen heeft ook gebeld. Zij draagt het liedje op dat ik mag kiezen aan iedereen dat ze kent, luisteraars en medewerkers van Radio Memory. Dans mi amour, van de eentje van Eddie Wally.

Jawel, ik heb nog eentje klaarstaan voor jullie allemaal. Onze Geert uit Beverwaars vroeg ook een plaatje die hij opdraagt aan zijn Vivianke, de mensen die hij kent bij Radio Memory en natuurlijk alle luisteraars. En hij vroeg eentje van David van Dijk, een 60s medley. Jawel, Geert, hier komt het.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

En wel, beste mensen, bijna 9 uur. Daarnet was het natuurlijk Prins met Bold Generation. En we gaan het eerste deel afsluiten wat souvenir betreft met eentje van de Kelly-familie, het wondermooie Davidson.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Fun for Life Sprinkkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
6: Radio Memory.
8: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

Een negental minuten na 21 uur. Welkom in deel 2 van Souvenir Souvenir hier bij Radio Memory op de 15 juni van het jaartal 2026. Petit Angel, daar zijn we mee begonnen. Dat was eentje van Daniel Balavan. Ik heb gezien dat het voetbal begonnen is. Ik ga de programmatie non-stop laten draaien, maar met de muziek van mijn playlist. Want ik heb zin om samen met de mensen hier die aanwezig zijn, samen de match te bekijken. Dus ik ga er een paar aankondigen. Jan Smit, Leef nu het kan. Dan Tedors met Light My Fire. Dan heb ik ook Robbie Williams nog klaarstaan met Party Like a Russian. Dan de Jeff Heliband met Lost in Your Eyes. Onder andere Er is een plaats in mijn armen van Vultura. En zo gaan we op het gemakkelijke voort tot het tijd zijn van 22 uur. Morgen ben ik er ook. Veel plezier met de collega's na mij. En morgen ben ik er met de mooiste muziekmix van 13 tot 15 uur. Prettige nacht, veel kijkplezier. En we gaan allemaal duimen dat onze rode duivels winnen vanavond. Tot morgen. Tadaa.

0: Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: your memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix. De muziek begint, figuur maar één.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.